Zo mij hadden zit van mij dromen. Oh, dit hoge lang tee voor ongoeden hadden blitzman.